0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Al de opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N200

0: 29 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijsapp Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

Dit is deze week de EuroTNL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze ere zilveren nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
3: De winnaar van de ere zilveren nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
2: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
4: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten

0: verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet doe je er een half uur langer over door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan nog de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Een man is gistermiddag in Leiden gewond geraakt tijdens het blussen van zijn auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. Tijdens de bluspoging raakte hij gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel behandelde de man aan zijn verwondingen. De brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept. Peter de Jong volgt Jaap van Meijgaarden op als voorzitter van de Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De 80-jarige van Meijgaarden gaf vorig jaar aan te stoppen. Op 9 mei is hij opgevolgd door de Jong. De Jong, 67 jaar, is geen onbekende in de wereld van de dierenambulance. Hij zette zich na zijn pensionering op 62-jarige leeftijd in voor de dierenambulance Alfa aan de Rijn. Eerst als chauffeur en sinds 3 jaar als voorzitter. Het concept van Clubhuis de Derde Helft is even simpel als geniaal. Gebruik de sportkantines die door de week overdag toch leeg staan voor de oudere medemens. Met wekelijks minimaal 200 deelnemers is het initiatief inmiddels een onmisbare schakel in het sociale leven van Leiderdorp geworden. Op woensdag 20 mei is iedereen vanaf 9 uur welkom bij RCL voor een speciale dag vol actie en ontmoeting. Tussen 11 en 12 wordt er een speciaal spelcircuit opgetuigd om mensen kennis te laten maken met de verschillende walking sporten. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die allerlei fitnesstesten doen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke, gezonde lunch. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met in de ochtend kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4. Eerst uit het noordwesten, in de loop van de middag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
2: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk Plaspoepolder en Zoeterwoude-Dorp doe je er een kwartier langer over. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht een kwartier vertraging. En de N44, Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
4: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
3: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
5: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
3: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken.

0: wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijnbaard Mond van de ANWB. De spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude Rijndijk rijdt het langzaam. 25 kilometer met 40 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten oponthoud. En de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoeterwoude Dorp doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Een man is gistermiddag in Leiden gewond geraakt tijdens het blussen van zijn auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. Tijdens de bluspoging raakte hij gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel behandelde de man aan zijn verwondingen. De brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept. Peter de Jong volgt Jaap van Meijgaarden op als voorzitter van de Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De 80-jarige van Meijgaarden gaf vorig jaar aan te stoppen. Op 9 mei is hij opgevolgd door de Jong. De Jong, 67 jaar, is geen onbekende in de wereld van de dierenambulance. Hij zette zich na zijn pensionering op 62-jarige leeftijd in voor de dierenambulance Alphen aan de Rijn. Eerst als chauffeur en sinds 3 jaar als voorzitter. Het concept van Clubhuis de Derde Helft is even simpel als geniaal. Gebruik de sportkantines die door de week overdag toch leeg staan voor de oudere medemens. Met wekelijks minimaal 200 deelnemers is het initiatief inmiddels een onmisbare schakel in het sociale leven van Leiderdorp geworden. Op woensdag 20 mei is iedereen vanaf 9 uur welkom bij RCL voor een speciale dag vol actie en ontmoeting. Tussen 11 en 12 wordt er een speciaal spelcircuit opgetuigd om mensen kennis te laten maken met de verschillende walking sporten. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die allerlei fitnesstesten doen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke, gezonde lunch. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met in de ochtend kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4. Eerst uit het noordwesten, in de loop van de middag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Er staat nu meer dan 150 kilometer file in de regio. Zo staat er file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld doe je er ruim een kwartier langer over. Dan de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum 15 minuten oponthoud. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 is je vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Plusje.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
3: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
2: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
4: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen

0: studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, er staat nog 120 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen, 20 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en Harmelen, 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nooddorp en Den Haag-Malieveld, rijdt het langzaam over 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar Centrum, doe je er ruim 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: mijn dag.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Een man is gistermiddag in Leiden gewond geraakt tijdens het blussen van zijn auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. Tijdens de bluspoging raakte hij gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel behandelde de man aan zijn verwondingen. De brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept. Peter de Jong volgt Jaap van Meijgaarden op als voorzitter van de Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De 80-jarige van Meijgaarden gaf vorig jaar aan te stoppen. Op 9 mei is hij opgevolgd door de Jong. De Jong, 67 jaar, is geen onbekende in de wereld van de dierenambulance. Hij zette zich na zijn pensionering op 62-jarige leeftijd in voor de dierenambulance Alphen aan de Rijn. Eerst als chauffeur en sinds 3 jaar als voorzitter. Het concept van Clubhuis de Derde Helft is even simpel als geniaal. Gebruik de sportkantines die door de week overdag toch leeg staan voor de oudere medemens. Met wekelijks minimaal 200 deelnemers is het initiatief inmiddels een onmisbare schakel in het sociale leven van Leiderdorp geworden. Op woensdag 20 mei is iedereen vanaf 9 uur welkom bij RCL voor een speciale dag vol actie en ontmoeting. Tussen 11 en 12 wordt er een speciaal spelcircuit opgetuigd om mensen kennis te laten maken met de verschillende walking sporten. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die allerlei fitnesstesten doen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke, gezonde lunch. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en dan via het weer. Vandaag een bewolkte dag met in de ochtend kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4. Eerst uit het noordwesten, in de loop van de middag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt af, toch staat het nog hier en daar vast. Zo ook op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft. 5 kilometer, een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Let erop dat 2 rijstroken dicht zijn. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 rijdt het langzaam. Reken hier op ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn minister samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt

0: Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikje door Ambacht en afrit Rotterdam Centrum is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Het is dinsdagochtend. Goedemorgen. Zometeen Donnie Ponsen. Drink rode wijn, hoor je, naar Frans Duits. Yeah.

0: Donny Ponsen, drink rode wijnen. Frans-Duits hoorde je met Frank van Etten. En wat maakt het uit?
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Die van 12 mei 2026, dinsdagochtend. De nieuwe Rudo hier met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En dat nieuws vind je ook op onze nieuwssite. Dat is centraalplus.nl. Hey, tot 11 uur ben ik bij je met zometeen een reactie van burgemeester Peter Heikoop op het overlijden van Rosalie tijdens de Leiden Marathon. Dat gebeurde eergisteren zondag in Leiden. Heb je waarschijnlijk al meegekregen. Nou, meer erover ook op onze website. Dat is centraalplus.nl. Verder om 10:30 het nieuws met Paul Albers. En lekkere tracks. Onder andere van Brigitte Nijman. Je hoort Hou Me Vast hier. Rio!

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Jeroen van Zijls, Griekse Nacht is deze week de Unity NL singletrack. Oftewel de belangrijkste plaat hier bij Unity NL deze week. En John West en Lange Frans, Alles wat ik zoek hoorde je. En Brigitte Nijman met Hou me vast. Eergisteren de Leiden Marathon. Rosalie van 15 uit Oegstgeest overleed toen tijdens die Leiden Marathon. Een zwarte dag voor de gemeente Leiden, zegt Peter Heiko, burgemeester van de stad, in een gesprek met Elmar Bus.
1: Een zwarte dag. Het is het nieuws, dat heeft ons allemaal enorm geraakt. Het is ontstellend verdrietig als een meisje van 15 onwel wordt en de hulpdiensten haar niet hebben kunnen redden. En als vader raakt het me, als hardloper raakt het me, als burgemeester van deze stad raakt het me. Ja, en mijn gedachten gaan uit naar de ouders. De ouders die gisteren in Leiden op hun dochter wachten. En die kwam niet. En dat is heel verdrietig.
2: Ja, als we even gaan kijken naar wat er nou gisteren precies gebeurd is. Er is heel veel hulpverlening op de been gekomen. Er zijn ook heel veel mensen die hebben dit natuurlijk allemaal zien gebeuren. Wat gebeurt daarmee en hoe is dan die afwikkeling?
1: Nou ja, er komt nog een uitgebreidere evaluatie sowieso van het hele evenement. Maar gisteren hebben we al met de hulpdiensten gezeten. En we hebben allemaal wel gelukkig kunnen zien dat de hulpdiensten heel snel ter plaatse waren. De ambulances waren waren er gelijk. Er was ook mobiele teams met de bikes. Politie was er gelijk bij. Dus ze hebben gelijk gedaan wat ze konden. Er is een scherm neergezet. Maar voordat het scherm er stond, hebben nog wel enkele honderden lopers haar zien liggen. Dus dat heeft een enorme impact. En al heel snel ging ook rond van hey, wat is daar gebeurd? Dat zag er vreselijk uit. En ik roep ook zeker op mensen die hiermee zitten. Neem contact op met slachtofferhulp. Er is de hulp beschikbaar om erover te praten. En tegelijkertijd moeten we nu even afwachten hoe dit verder gaat. Dan gaan we dat gewoon goed laten nog evalueren. En dan weten we misschien ook iets meer over de toedracht van het overlijden. Want het is niet goed om daarover te speculeren. Het is vooral heel verdrietig.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon een vreselijk drama wat zich heeft afgespeeld. De 10 kilometer en de kinderloop zijn ook uiteindelijk afgelast. Ik denk dat de organisatie hier een juiste keuze heeft gemaakt, toch?
1: Zeker, zeker. Toen ik had zelf ook meegelopen en toen ik binnenkwam hoorde ik het nieuws. En toen hebben we ook met elkaar wel gezeten van hoe gaan we hiermee verder. Omdat zeker aan het begin nog veel onduidelijk was. En complimenten voor de organisatie. Die hebben de goede keuzes gemaakt. Sowieso vind ik dat de Leiden Marathon altijd op een hele goede manier wordt georganiseerd door heel veel betrokken vrijwilligers. Dus ook voor hen is het een groot drama. En het staat ze goed dat ze hierin verantwoordelijkheid hebben genomen. En het enorme teleurstelling voor de duizenden lopers die al klaar stonden voor de 10 kilometer. Maar daar was heel veel begrip ook voor het feit dat dit niet kon doorgaan. Ook uit pietijd voor de nabestaanden.
2: Nou gaat er binnenkort een evaluatie aankomen. Dit meisje was 15. De grote vraag is eigenlijk, had zij mee mogen lopen?
1: Nou, de Leiden Marathon heeft zelf als criterium dat je minstens 16 jaar moet zijn. Maar goed, dat systeem is niet helemaal waterdicht. Dat lukt ook niet met bijna 24.000 deelnemers. Hoe dit allemaal precies gegaan is, dat gaan we later nog goed bekijken. Het belangrijkste nu is dat we om de ouders heen gaan staan en de nabestaanden, dat het heel verdrietig is. Dit is een hele intensieve inspanning. Tegelijkertijd weten we gewoon echt niet wat hier de toedracht is geweest. Want het is vooral gewoon heel verdrietig.
2: Is er contact geweest met de naaste familie van het meisje?
1: Zeker, daar is vanuit de hulpdienst contact mee geweest. En dat, u kunt zich voorstellen hoe zij zich voelen.
2: Ja, enorm tragisch allemaal. Als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld volgend jaar. Is het nog te vroeg om te gaan speculeren. Maar betekent dat er misschien wel dingen veranderd moeten gaan worden? Ook in hoe mensen zich kunnen inschrijven en mee kunnen gaan doen?
1: Na elke editie kijken we met elkaar hoe het gelopen is. En ook een evaluatie vanuit de hulpdiensten. Gisteravond werd ik ook al gebeld door de directeur van de gezondheidsdienst Hecht. Hebben we hierover gesproken, maar ook al over het algehele verloop. En eigenlijk de omstandigheden waren in die zin goed om te lopen. Dus de druk op de hulpdiensten waren beperkt. Maar het gaat over de leeftijd, de inschrijving. Daar moet goed over gesproken worden. Is ook aan de organisatie zelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet alles helemaal kan uitsluiten. Dat je soms ook moet accepteren dat mensen zich misschien inschrijven op een andere geboortedatum of dat tickets worden doorverkocht. En dat ga je niet helemaal waterdicht krijgen, denk ik. Of het wordt zo'n enorm bureaucratisch proces, wat ook weer de nodige nadelen heeft. Maar goed, dat is vooral in de organisatie. Als er dat gevraagd wordt, denken we vanuit de gemeente graag mee. Maar daar, daar moeten ze gewoon vooral goed met elkaar over spreken en over nadenken. Er zijn voor- en nadelen aan.
2: En dan voor directe omstanders of misschien wel lopers die hebben meegelopen en deze tragedie hebben gezien. Is er slachtofferhulp beschikbaar of is er een ander team dat voor ze klaarstaat?
1: Zeker. Nee, slachtofferhulp is beschikbaar. En er is ook al contact gelegd met de school waar het meisje naartoe ging. Ook daar wordt hulp aangeboden. Dus op die manier is er zeker aandacht voor. En mochten mensen zich nog weer melden, dan kan dat natuurlijk. Unity.

0: manjana. Rob Zorn in de koffieshow voor deze dinsdagochtend. Het is 10:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, daarna hoor je Gerrit Schneider en blijf bij mij.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Een man is gistermiddag in Leiden gewond geraakt tijdens het blussen van zijn auto. Hij was aan het klussen aan zijn auto toen deze plotseling vlam vatte. Tijdens de bluspoging raakte hij gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel behandelde de man aan zijn verwondingen. De brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. De auto raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept. Peter de Jong volgt Jaap van Meijgaarden op als voorzitter van de Stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. De 80-jarige van Meijgaarden gaf vorig jaar aan te stoppen. Op 9 mei is hij opgevolgd door de Jong. De Jong, 67 jaar, is geen onbekende in de wereld van de dierenambulance. Hij zette zich na zijn pensionering op 62-jarige leeftijd in voor de dierenambulance Alphen aan de Rijn. Eerst als chauffeur en sinds 3 jaar als voorzitter. Het concept van Clubhuis de Derde Helft is even simpel als geniaal. Gebruik de sportkantines die door de week overdag toch leeg staan voor de oudere medemens. Met wekelijks minimaal 200 deelnemers is het initiatief inmiddels een onmisbare schakel in het sociale leven van Leiderdorp geworden. Op woensdag 20 mei is iedereen vanaf 9 uur welkom bij RCL voor een speciale dag vol actie en ontmoeting. Tussen 11 en 12 wordt er een speciaal spelcircuit opgetuigd om mensen kennis te laten maken met de verschillende walking sporten. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig die allerlei fitnesstesten doen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke, gezonde lunch. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met in de ochtend kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4. Eerst uit het noordwesten, in de loop van de middag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zou jij mij doen, Henk Dissel? Nou, zo'n vrij concrete vraag, hè? Mijn antwoord is ook vrij concreet, nee. Het is vandaag 12 mei, de verjaardag van Mathieu Hinze, een Nederlands acteur en zanger. 20 is die geworden. Het is verder de verjaardag van Jason Biggs, Amerikaans acteur, 48. Annegien Steenhuizen van het 8 uur journaal is 49 geworden. Margreet Beetsma, Nederlands tv-presentatrice en historica kennen we van editie NL 53. Kirsten van Dissel van het verkeersjournaal en Team West van Omroep West ook jarig. 55 is ze geworden en Tony Hawk, Amerikaans skateboarder, is 58 geworden. Manon Thomas van de tv van vroeger, 63. En het is ook de verjaardag van Steve Winwood van de grote hit While You See a Chance. Verder dan nog Van Eigenbodem, een Rotterdamse rapper, 45 is die. Gerst Pardoel viert vandaag zijn verjaardag.

zon. Tenminste, aan het begin van de dag. De rest van de dag zijn er wat wolken, maar blijft verder droog. Er is een westen-noordwestenwind. Aan de kust is die matig tot vrij krachtig. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Morgen een hemelvaartsdag is op beide dagen bewolkt. Er komen nog wat buien voor, mogelijk ook met onweer. De temperatuur ligt morgen rond de 12 graden en donderdag rond de 13 graden.

was Glennis Grace. Als jij mij weer aankijkt in de koffieshow van Unity NL. En dat was hem weer voor vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En ik ben er morgen weer voor de woensdag editie van de koffieshow. Heel graag tot dan. Ik heb nu nog Damian van Os voor je. Dit is Diamantenring.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het 7-jarig zoontje van Paul V. uit Leiden heeft mogelijk gezien dat de man zijn ex, de moeder van het kind, om het leven heeft gebracht. Dat bleek gisteren tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de Leidenaar. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en TBS. De advocaat van V. gaat voor vrijspraak. Morgen gaat de rechtszaak verder. De gemeente Leiderdorp gaat haar huisstijl in de komende periode aanpassen. Er komt een nieuw logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. Met de wijzigingen wil de gemeente ervoor zorgen dat al haar communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk is en tegelijkertijd dat alle inwoners direct herkennen of een uiting van de gemeente komt of niet. En bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude worden morgen 2 Ziggy's in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Het zorgt ervoor dat cliënten een wandeling persoonlijker ervaren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af en het blijft droog. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Het 7-jarig zoontje van Paul V. uit Leiden heeft mogelijk gezien dat de man zijn ex, de moeder van het kind, om het leven heeft gebracht. Dat bleek gisteren tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de Leidenaar. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en TBS. De advocaat van V. gaat voor vrijspraak. Morgen gaat de rechtszaak verder. De gemeente Leiderdorp gaat haar huisstijl in de komende periode aanpassen. Er komt een nieuw logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. Met de wijzigingen wil de gemeente ervoor zorgen dat al haar communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk is en tegelijkertijd dat alle inwoners direct herkennen of een uiting van de gemeente komt of niet. En bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude worden morgen 2 Ziggy's in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Het zorgt ervoor dat cliënten een wandeling persoonlijker ervaren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af en het blijft droog. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Dit is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond. Het

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zitten gaten in de weg. Houd rekening met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het 7-jarig zoontje van Paul V. uit Leiden heeft mogelijk gezien dat de man zijn ex, de moeder van het kind, om het leven heeft gebracht. Dat bleek gisteren tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de Leidenaar. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en TBS. De advocaat van V. gaat voor vrijspraak. Morgen gaat de rechtszaak verder. De gemeente Leiderdorp gaat haar huisstijl in de komende periode aanpassen. Er komt een nieuw logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. Met de wijzigingen wil de gemeente ervoor zorgen dat al haar communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk is en tegelijkertijd dat alle inwoners direct herkennen of een uiting van de gemeente komt of niet. En bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude worden morgen 2 Ziggy's in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Het zorgt ervoor dat cliënten een wandeling persoonlijker ervaren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af en het blijft droog. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Overschie zijn ze bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Reken op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Judith.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het 7-jarig zoontje van Paul V. uit Leiden heeft mogelijk gezien dat de man zijn ex, de moeder van het kind, om het leven heeft gebracht. Dat bleek gisteren tijdens een eerste zitting in de rechtszaak tegen de Leidenaar. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en TBS. De advocaat van V. gaat voor vrijspraak. Morgen gaat de rechtszaak verder. De gemeente Leiderdorp gaat haar huisstijl in de komende periode aanpassen. Er komt een nieuw logo, aangepast lettertype en een vernieuwde vormgeving. Met de wijzigingen wil de gemeente ervoor zorgen dat al haar communicatie ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk is en tegelijkertijd dat alle inwoners direct herkennen of een uiting van de gemeente komt of niet. En bij zorginstelling Zwetterhagen in Zoeterwoude worden morgen 2 Ziggy's in gebruik genomen. Dat zijn hulpmiddelen waarmee begeleiders niet achter een rolstoel lopen, maar ernaast. Het zorgt ervoor dat cliënten een wandeling persoonlijker ervaren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af en het blijft droog. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A20 Hoefnolland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat 3 kilometer. Er is daar een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan de gang. Een deel van het asfalt wordt daar vervangen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbel feest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker in het westen van het land. Er staan een paar korte files, de meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Eén wat langere, dat is de A20, Hoefnon richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterlijst ook is dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Er is niemand als jij.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
3: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan

0: partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang in het westen van het land. De meeste vertraging daar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispunt. Hey, dit is klaar, dat meldt Wooncorporatie De Sleutels. De 32 sociale huurwoningen zijn opnieuw ingedeeld en energiezuinig gemaakt. De renovatie heeft 10 miljoen euro gekost. De Voorschotense politicus Kees Bremmer heeft de gouden speld van het CDA gekregen. Begin april nam hij na 24 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad. Zijn partij beloont hem voor zijn jarenlange inzet in de lokale en landelijke politiek. De onderscheiding werd uitgereikt door staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. En zwem- en waterpolovereniging ZVL 1886 bestaat 140 jaar. Het jubileum wordt natuurlijk uitgebreid gevierd, maar de club kijkt ook naar de toekomst. Daarin wil ze zich niet alleen op het gebied van sport blijven inzetten, maar ook maatschappelijk iets betekenen in Leiden. Hoe ze dat voor zich zien, is te lezen op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is begonnen in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Hoorn 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden rijdt het langzaam over 15 kilometer en dat kost je een kwartier. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam over Schie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt.

0: 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, naast wel dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid bijna 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden ook 20 minuten extra reistijd. En wat verder opvalt is de A20 Hoefnoord richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom! De middagshow van Unity NL. Het is even na 5. Dat betekent het einde van de werkdag. En nu hoor je hier Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?

0: Django Wagner en Waarom ben jij gegaan? En dit liedje staat dan weer op zijn akoestische album. En dat is dan weer eigenlijk een soort van heel klein stukje van het concert dat hij heeft gegeven in Carré in Amsterdam. De middagshow, het is 7:00 na 5:00. Dat betekent de werkdag is ten einde. En in de studio, ja, volgens mij heb ik er al 7 jaar niet gezien. Het is Angelina Garcia. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, of moet ik je eigenlijk aankondigen als misschien wel de beste en bekendste barvrouw van Amsterdam?
1: Nou, dat is ook een compliment, ja.
0: Wat is jouw favoriete drankje en wat vind jij het leukste om te maken?
1: Oeh, mijn favoriete drankje. Ja, ik moet zeggen dat ik niet heel veel zelf drink. Maar Malibu gaat er altijd wel in. Ja hoor. En ja, gewoon lekker een biertje tappen is altijd... ja, lekker makkelijk, lekker snel. Ja. Als iemand bij mijn team bier bestelt, dan ben ik blij.
0: En dan echt ook achter elkaar tappen met de ultieme schuimkraag. En
1: ja,
0: dat alles
1: hoor.
0: Klopt.
1: Zeker, ja.
0: Hey, hoe vaak doe je dat? Dat biertjes stappen en de mensen eigenlijk achter de bar entertainen in café Tante Roosje?
1: Ja, ik doe dit fulltime. Dus ik ben er 4 à 5 dagen in de week ben ik er wel te vinden. Ik ben meer daar dan ik thuis ben. Ja.
0: Maar hoe hou je dat vol? Want ik kan me voorstellen, het is hard werken. Het zijn lange dagen.
1: Ja.
0: Heb je dan nooit zoiets van dat je denkt, ik ben blij dat ik op de bank zit?
1: Ja, nee, dat heb ik zeker wel hoor. Weet je, na 4 dagen geknald hebben daar achter die bar in de bediening, dan ben je zeker wel blij dat je even een dagje op de bank kan zitten. Maar ja, ik haal er zoveel plezier van uit. En ja, al die mensen die langskomen, de nieuwe verhalen die je hoort. Ja, dat maakt het wel heel erg leuk.
0: En het mooie is dat je daar ook heel veel collega-artiesten ontmoet.
1: Ook,
0: dat je
1: ja.
0: Dus ziet hoe het wel, hoe het niet.

0: moet. Ja. Leer je daar ook wat van? En heb je er ook wat aan binnen jouw eigen carrière?
1: Nou, ik kijk stiekem wel een beetje mee. Vooral voor het repertoire. Dat ik dan iemand een nummer hoor doen. Dat ik denk, oh, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk voor bij mij in mijn repertoire.
0: Ja.
1: En voor de rest geniet ik er gewoon heel erg van om de rest ook op het podium bezig te zien.
0: Nou ben jij in 2019 hier voor de laatste keer geweest. Omdat je toen een eigen plaat uit had. Wat is er dan in de tussentijd allemaal gebeurd rondom jou, Angelina?
1: Ja, ik moet zeggen dat het heel lange tijd even op een laag pitje heeft gestaan. En ik zag het allemaal niet meer zo zitten, het zingen. En eigenlijk nu sinds, 4 jaar dat ik het weer echt volledig ben op gaan pakken. En ook weer echt mijn plezier eruit haal. En ja, nu gaan we gas geven, ja.
0: Hey, wat gaaf. Wie heeft dan dat setje jou gegeven? Zo van, oké, dan moet je inderdaad maar weer eens een keertje de bühne opgaan en gaan zingen.
1: Ja, nou, mijn ouders die hebben altijd gezegd van, het is zo zonde dat je het zo hebt laten zitten. Ga er nou gewoon weer wat mee doen. En toen ben ik mijn manager ook weer tegen het lijf gelopen, Jordi de Breed.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft gezegd van ja, het is gewoon zonde ook. En laten we gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dat we het gewoon weer naar een hoger level gaan tillen.
0: Dus die zin die heb jij helemaal teruggepakt.
1: Zeker.
0: Hey, en merk je ook door middel van dat café waar je dan staat, dat je een bepaalde gunfactor hebt en dat artiesten het ook juist leuk vinden dat jij ook zingt en krijg je dan wat makkelijker banden en dat soort dingen?
1: Ja, dat merk je wel inderdaad. Het is ook vaak, dan sta je achter die bar en 9 van de 10 die kennen je wel. En dan is het, kom, doen we even een nummertje samen. Kimberly die steunt mij er ook heel erg in. En als er evenementen zijn van Roosje, dan ben ik daar ook heel vaak te vinden. Dus iedereen gunt het me heel erg. En ja, het is leuk dat je alles en iedereen een beetje tegenkomt. Ook in een andere soort sfeer dan alleen als echt collega-artiest, maar ook gewoon lekker in de kroeg.
0: Maar als ik denk aan de kroeg, dan denk ik ook aan de weekenden, aan het nachtleven. Hoe combineer je dat met jouw eigen optredens in dat land?
1: Ik moet zeggen dat ik voornamelijk overdag werk en lekker door de weeks. En zodat ik gewoon het zingen er ook bij kan doen. Heel af en toe val ik wel in dat als ze me echt nodig hebben in het weekend, dan ben ik er.
0: Ja.
1: In de avonden dan. Maar voornamelijk lekker overdag dat ik 's avonds lekker op de bühne kan staan.
0: En hoe druk is het? Hoe ziet zo'n week eruit? En de komende zomer, heb je veel optreden? Staan er mooie festivals, mooie evenementen in jouw agenda?
1: Ja, er staan wat mooie dingen op de planning. Waaronder Horen Zingt Hollands, waar ik ook op het Tante Roosje stage mag staan.
0: Ja.
1: En dat was vorig jaar ook mega. Heb ik ook samen met Samuel wel te mogen zingen. Die tent stond zo vol dat zelfs buiten de tent ging het nog door.
0: Wat tof.
1: Dus daar heb ik echt weer super veel zin in.
0: Hey, en hoe ziet dan een half uurtje eruit? Angelina Garcia op het podium. Wat is zeg maar jouw ultieme plaat waardoor jij zo'n zaal of een feesttent helemaal gek krijgt?
1: Nou, het is sowieso 1,5 feest en gekkigheid. Maar echt vanaf de eerste noot die eruit komt, heb ik een hele goede disco medley. Ja, wanneer die erin knalt, dan is het gelijk aan.
0: Meteen gas erop gelijk en een feestje erop bouwen.
1: Echt wel.
0: Hey, 2019, Neem Me Mee, dat is een liedje dat toen is uitgekomen. Dat is eigenlijk een compleet andere plaat, hè?
1: Compleet wat anders inderdaad. Ja, nee, deze plaat kwam op mijn pad door middel van Billy Dans. Die zei van, nou, ik heb een hele mooie plaat liggen, samengeschreven met Hans en Thomas en Mark. Ik heel even denk, ja, achternaam moet ik echt diep graven.
0: Oké.
1: Maar deze kwam op mijn pad en toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een hele goede plaat. Het is heel erg moeilijk om met een ballad je carrière te starten. Maar het blijft een hele mooie plaat. Maar we gaan nu wat meer voor de feest.
0: Nu gaat het gewoon feest worden. Dit is dus 7 jaar geleden uitgebracht. God. Doe je hem nog wel eens?
1: Ja, met dinnershows heel vaak.
0: Angelina Garcia bij Unity NL. Dit is Neem Me Mee.

0: Henk Dissel blijven hangen en nemen mee van Angelina Garcia. Die hoorde je bij Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. En jij zei net, dit liedje uit 2019 doe ik nog regelmatig, maar dan bij dinnershows.
1: Klopt inderdaad, ja. Nee, in het begin is het altijd nog een beetje tammetjes. Mensen willen gewoon rustig kunnen eten. En dan, dan trek ik de mooiste ballads uit de kast, waaronder Neem me mee.
0: En welke zitten er dan nog meer in dat repertoire van jou?
1: Ik begin meestal met Hij gelooft in mij. Neem me mee zit daartussen. Ik heb eigenlijk een soort half uurtje met volledig met Hazes. En waarom... als ik het nou zou moeten opnoemen, dan is het even weg. Maar heel veel Hazes.
0: Daarna
1: gaan we de feest bouwen. Ja.
0: En doe je dan alleen maar Nederlandstalig? Of ook af en toe een uitstapje Engelstalig, misschien Spaanstalig?
1: Ja, nee, ik doe echt een mix van alles en nog wat. Engelstalige disco. Ik doe een nummer, die is half Nederlands, half Spaans. Heeft Belle Perez toen met Hazes is de basis gedaan.
0: Ja.
1: Ja, denk maar dat je alles mag van mij, half Spaans, half Nederlands. En dan gewoon het Nederlands. Nederlands, Engels, beetje Spaans.
0: Want jouw achternaam, Garcia,
1: is ook weer
0: Spaans. Ja. Zit er ergens een Spaanse link in jou?
1: Ja, mijn opa die kwam uit Spanje. En ik mocht willen dat ik Spaans spreek. Ik doe af en toe alsof, maar nee. Echt een paar basiswoordjes.
0: Okay.
1: Spaans, maar voor de rest...
0: Een beetje fonetisch.
1: Ja, fonetisch opgeschreven.
0: En uiteindelijk moet het dan wel goed komen, toch?
1: Ja. Ja, en een vriendin van mij die is Spaans. En die heeft mij geholpen met nummers. Ze zegt, nee, kom, we gaan het nog een keer doen totdat je de uitspraak goed hebt. Dus volgens mij kan ik er nu mee door.
0: Oh, wat grappig. Gewoon echt een goede leermeesteres.
1: Ja, zeker.
0: En dan moet het goed komen. Hey, een paar weken geleden is er een liedje uitgekomen die uiteindelijk ook via TikTok en Instagram heel hard is gegaan.
1: Ja.
0: Bellen van de bar.
1: Bellen van de bar, inderdaad.
0: Gaat dat over jou of gaat het over iemand anders?
1: Nou, ik ben zeker wel een bellen van de bar. Ja, nee, eigenlijk al mijn vriendinnen, zodra wij de kroeg inkomen of de club, dan... dan gaan wij los en dat zijn wij. Wij zijn allemaal bellen van de bar.
0: Lekker aan de bar hangen, daarna lekker die dansvloer op. En dan dus met een drankje, in jouw geval een Malibu'tje.
1: Lekker.
0: Ja, hoe vaak ga jij zelf nog de kroeg in?
1: Ik moet zeggen weinig. Ja, ook omdat ik werk er en doordat het zingen gaat nu ook super. Nou, het is echt een keer een blauwe maandag dat ik de kroeg in ga. Maar als ik de kroeg in ga, dan gaan we er volledig voor.
0: Ja, precies.
1: Dan
0: moet
1: het
0: goed
1: zijn. En dan gaan we kruipen naar huis, ja.
0: Hey, het liedje zelf, merk je dat die inmiddels wordt meegezongen? Wordt die lekker gestreamd en gedownload?
1: Zeker, ja. We hebben nu vandaag de 90.000 streams aangetikt. En in het begin zie je mensen altijd een beetje kijken van... oh, ik ken dit nog niet, als ik hem dan op de bühne doe. En vanaf de tweede keer het refrein, dan kunnen ze hem al meezingen. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien.
0: Ja, het is vrolijk, het is dansbaar, het is een beetje moombaton, een beetje reggaeton wat erin zit.
1: Ja, lekker beweegbaar.
0: Wie heeft hem geschreven en waar is die opgenomen?
1: Ik heb hem samen geschreven met Airto, dat is ook mijn producer. En samen met Amber. Airto die zit gevestigd in Zwolle en... Amber die is daarbij gekomen en daar is deze mooie plaat uitgekomen, ja.
0: Hoe trots ben jij op deze en zeg jij deze sound, deze stijl, die gaan we ook voortzetten?
1: Ja, mega trots. We waren aan het schrijven en het was eigenlijk vanaf moment 1 tussen ons drieën een klik. En daar zijn 4 mooie platen uitgekomen. Dus hopelijk binnenkort ook meer.
0: Dus bij deze ook de belofte dat er niet weer 6 à 7 jaar tussen gaat zitten?
1: Nee, er komt nu, nu gaan we gas geven, gaan we niet meer 6 jaar wachten. Nee, we gaan nu, gaan we tempo maken en gaan we mooie dingen doen.
0: Knallen, bekend worden, veel optreden en daar vooral van genieten. Liedje is overal te streamen en te downloaden. Bellen van de bar bij Unity NL, de nieuwste Angelina Garcia.

0: Frans-Duits, morgen is pas morgen. En bellen van de bar, het is de nieuwste van Angelina Garcia. En jij vertelde net, er liggen dus meerdere liedjes klaar. In totaal nog 3 stuks.
1: Ja.
0: Wat kan en mag jij daar al over verklappen?
1: Nou ja, dat het 3 hele leuke platen zijn. En dat het dit jaar nog wel gaat gebeuren dat er 1 of 2 uitgekomen. Misschien alle 3 zelfs nog.
0: En in welke sound dan? Moeten we een beetje denken aan Bellen van de Bar? Of kan dat compleet wat anders zijn?
1: Ja, nee, het zit wel allemaal een beetje in het sfeertje van Bellen van de Bar. Lekker zomers, lekker beetje zo'n reggaeton beat eronder. Beetje disco. Ja, een beetje in die sferen.
0: En dan iets daarmee gaan opbouwen dat men meteen weet als ze zo'n liedje horen, dat moet dan van Angelina zijn.
1: Precies, gewoon lekker je eigen sound creëren waardoor mensen weten van, oh, dat is nou echt een Angelina plaat.
0: Ja. Hey, en wat is dan uiteindelijk jouw ultieme doel? Zeg jij, ik zou de bar ooit willen verlaten voor fulltime het podium? Of heb je andere toekomstdromen, plannen?
1: Ja, dat zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn. Weet je, volledig kunnen leven van het zingen en iedereen blij maken op elk evenement.
0: Ja.
1: Maar ik heb het al eens eerder gezegd. Ik denk dat ik altijd wel achter die bar zou blijven staan. 1 of 2 dagies. Ja, ik vind het toch veel te leuk om dat soort dingen te doen.
0: Die horeca loslaten, dat gaat dan even niet worden.
1: Nee, dat wordt toch lastig, denk ik. Ja.
0: Ja, het is ook wel leuk natuurlijk. Hè? Je bent altijd onder de mensen. Het is altijd gezellig.
1: Ja, het is altijd feest. Elke dag is feest. Dus dat, ja, je zit altijd tussen de gezelligheid. En wat ik al zei, je hoort altijd verhalen van mensen die dan weer binnenkomen. Die hebben weer wat meegemaakt. En ja, het is altijd leuk.
0: En heb je ook wel eens een bepaalde dag dat je dan denkt van, oké, het is maandag of dinsdag, dat belooft rustig te worden? Of is het altijd gekhuis?
1: Nou, het loopt altijd wel lekker door bij ons, dat scheelt. Alleen, ja, het moet op een maandag, dinsdagochtend moet het altijd wel eerst een beetje,
0: beetje opstarten.
1: Beetje opstarten, inderdaad.
0: Even een beetje langzaam.
1: Ik ook, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Na zo'n weekend, goh, ik hoor maandagochtend dat,
0: Gewoon rustig aandoen.
1: Inderdaad.
0: En dan moet het allemaal goed komen. Hey, mochten nou de luisteraars van Unity NL meer van jou willen weten, waar ben je allemaal te vinden?
1: Jullie kunnen mij vinden op mijn socials, op de Instagram, op Facebook en op TikTok. AngelinaGarcia.music. En dan zie ik jullie daar.
0: Ik ga nog 1 plaat draaien. Niet van jou, maar wel een liedje waarvan je zegt, ja, die wil ik eigenlijk dolgraag nog even horen. Ik word daar meteen vrolijk van. Ik word er blij van. En iemand die regelmatig bij jou in het barretje staat op te treden.
1: Ja.
0: Justin de Wild.
1: Justin de Wild, ja. En dat kan er maar eentje zijn natuurlijk. Cheerio.
0: Ongekend, hè?
1: Oh, wat een heerlijke plaat is dat. En het is hem zo gegund. Ja. Ja, wat
0: hij
1: kan
0: gaat
1: ik
0: als een trein.
1: Zeggen? Ja, hij doet het supergoed. Ik ben heel erg trots op hem. En ik hoop voor hem dat het lekker zo door blijft lopen. En,
0: doen we even een klein feestje bouwen. Het is ook de huidige nummer 1 uit de Unity NL Top 25. Justin de Wild, dit is Cheerio.

0: Sven Versteeg, heb lak aan wat ze zeggen. En Cheerio, het is de nummer 1 uit de Unity NL Top 25. Je hoorde Justin de Wild. Het is de middagshow met Angelina Garcia. En op dit moment, ja, het is aan de ene kant een beetje een gek woord altijd. Nieuw talent. Maar ja, het is wel iemand met zijn eerste officiële plaat. Quinten Grift, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, super.
0: Zeg jij nieuw talent, dat klopt wel? Of ga je me nu vertellen dat je al 10 jaar aan het zingen bent en dat je eindelijk de stap hebt gewaagd naar een eigen plaat?
1: Nou nee, nieuw talent klopt nog wel, want ik zing nu ongeveer 4-5 jaar. En de mensen om me heen zeiden, het wordt toch tijd om een keer een plaat te gaan maken. En dit voelde eigenlijk goed, dus is het zover gekomen.
0: En dat waren dan de mensen om je heen. Had je zelf ook zoiets van, dit is het moment, nu moet ik die stap gaan wagen om daadwerkelijk de studio in te gaan en om eigenlijk de horizon te gaan verbreden?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik moet zeggen, als ik het heb over de boekingen, dat gaat allemaal best wel goed. En op een gegeven moment ben je dan een beetje alles op een rijtje aan het zetten. Wat je wil. En dan is deze stap de logische stap op dit moment.
0: Ja, een plaat maken, zorgen dat Nederland je leert kennen.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: En wat
1: zeker.
0: Is dan voor jou de droom? Wat is dan hetgeen waarvan jij zegt van, ja, dat heb ik dan toch wel in mijn hoofd zitten en ik hoop dat dat er ooit uit gaat komen?
1: Ja, het is misschien een beetje cliché, maar uiteindelijk de uitverkochte Ziggo Dome zou toch wel fantastisch zijn.
0: En dan met een eigen show of een uitverkochte show van een collega waar jij dan gastartiest in mag zijn?
1: Nou, het liefste de eerste, maar de tweede zou ook wel fantastisch zijn.
0: Gewoon knallen en een feestje maken.
1: Zeker. Dat is het mooiste wat er is.
0: Hey, nou ben jij van origine Amsterdammer, woont tegenwoordig onder de rook van Utrecht in Houten.
1: Klopt.
0: Hoe ben je daar dan verzeild geraakt? Want dat is toch wel even compleet wat anders.
1: Ja, nou eigenlijk, mijn ouders die wonen in Amsterdam. En op een gegeven moment werd het huis te klein. En zijn we eigenlijk in Houten terechtgekomen en nooit meer weggegaan. Dus wel prima woonplaats hoor, zit daar wel lekker.
0: Nou ja, ik wou zeggen, als zanger zijnde is het wel een prima plek, omdat je echt mega centraal in het land zit.
1: Ja, dat is fantastisch, ik kan alle kanten op.
0: En jouw klantenkring, waar moet ik een beetje aan denken? Waar sta je veel en wat is dan echt jouw specialiteit op de bühne?
1: Nou, mijn specialiteit zit hem denk ik wel in, wat ik altijd terugkrijg is dat mensen heel blij van mij worden. Dus dat ik ze heel erg goed kan aansteken met hetgeen wat ik zo leuk vind om te doen. En dat is het zingen en het entertainen.
0: Ja. Gewoon feestjes maken.
1: Precies, ja.
0: En qua muziek, qua liedjes, wat komt er voorbij?
1: Nou, meestal doe ik hetgene wat zeg maar nu hot is. Dus denk aan Terug in de Tijd, Engelbewaarder, et cetera. En dan natuurlijk ook Hazes.
0: Ja.
1: Want dat kan niet ontbreken. En een beetje de Billen medley van Guido. Dat is gewoon top.
0: Gaat dat is grappig. Los. Je bent al de tweede artiest die het daar deze week over heeft. Hier in de studio over die Billen medley van Guido.
1: Ja, die is fantastisch. Als je die hebt en je krijgt de mensen, dan krijg je de mensen eigenlijk altijd mee. Dat is gewoon top.
0: Even die vrouwvriendelijke liedjes.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en heb je ook zoiets van af en toe een Engelstalig uitstapje? Of is het echt gewoon puur Nederlandstalig wat je doet?
1: Nou, ik open altijd met Nobody Else van René Vroeger. Vind ik echt een fantastische plaat.
0: Lekker.
1: Ja, dat vind ik echt een fantastische plaat. En er wil af en toe nog wel eens een Tom Jones voorbij komen. Dat is ook wel leuk. En ik moet zeggen, ik vind het album van Eve, die hij heeft opgenomen in de coronatijd, met allerlei Engelse nummers zoals She en Home en dat soort nummers, vind ik ook fantastisch.
0: Eigenlijk allemaal bijzondere liedjes. En sta je dan liever voor wat ouder of zeg jij, geef mij maar wat jonger publiek om voor op te treden?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ja, misschien is het een beetje lastig om te zeggen, maar dan ga ik toch voor de mix.
0: Gewoon alles door elkaar, als het maar gezellig is en een feestje.
1: Precies.
0: Uiteindelijk het belangrijkste.
1: Zeker weten.
0: En nu dan, een paar weken geleden, jouw nieuwe liedje, de derde helft, is uitgekomen. Spannend om dat allemaal te gaan releasen.
1: Ja, super spannend. Ja, weet je, op een gegeven moment is alles af en dan denk je, ik heb er alles aan gedaan waarvan ik denk, dat kan ik eraan doen. En dan, ja, dan gaat het de wijde wereld in en dan ga je op alle manieren proberen het bij iedereen terecht te laten komen. En dat is toch wel spannend.
0: Dan moet het gaan gebeuren.
1: Zeker.
0: Het liedje heet De Derde Helft. En we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst Wesley Klein, één blik in jouw ogen na Samuel Welten en Leeuw Kleine. Dit is Maak Me Nou Niet Gek.
2: Als je mooi Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: Wesley Klein, één blik van jou. Die hoorde je bij Unity NL. En de nieuwste van Samuel Welten. Dit keer een samenwerking met Leeuw Kleine. Die heet Maak Me Nou Niet Gek. Ja, Quinten, voor jou is eigenlijk alles nieuw. Een nieuwe plaat is er uitgekomen. Jouw eerste officiële. En hoe heb jij dan de afgelopen tijd voor jezelf beleefd of ervaren?
1: Nou ja, dat is... Er is echt wel heel veel op me afgekomen eigenlijk. Overal waar ik kom, komen ook mensen die ik niet ken, komen naar me toe. En die bijvoorbeeld in de sportschool en die zeggen... Ja, ik heb het op TikTok voorbij zien komen of Instagram. Wat een leuk liedje. Hij blijft goed hangen. Slimme timing met de titel. Dus ja, er is superveel op me afgekomen. Daar ben ik heel dankbaar al voor, zeg maar.
0: Wat grappig. Dus eigenlijk iedereen in Houten die weet... Hey, die Quinten die heeft zijn eerste plaat uitgebracht en die klinkt ook nog eens vrolijk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Dat is wel tof.
1: Ja, heel tof. Zeker.
0: Echt heel belangrijk natuurlijk. Hey, het liedje heet De Derde Helft. En het gaat eigenlijk over de gezelligste helft van een wedstrijd. Eerste, tweede helft. Ja, dan moet er echt gespeeld worden. En die derde, ja, die kan ook heel lang duren.
1: Zeker, zeker. Ja, nou inderdaad, weet je wat het liedje zelf ook zegt. De eerste en de tweede helft kun je verliezen. Maar de derde helft is de enige waar je invloed op hebt. Die ga je gewoon altijd winnen.
0: Ja, dat ligt eraan hoe diep jij in het glaasje kijkt. En hoe jij uiteindelijk naar buiten gaat.
1: Zeker, zeker, zeker. Maar ja, weet je, als je het hebt over de derde helft... ik denk dat ook heel veel mensen die herkenning hebben... van lekker een biertje drinken met je vrienden na de wedstrijd... even alle zorgen vergeten en gewoon lekker gas geven.
0: Even lekker relaxen en een mooi feestje bouwen. Hey, hoe ben je op het idee gekomen? En wat is dan jouw derde helft? Doe je voetbal, hockey, iets anders?
1: Ik voetbal op dit moment nog in een vriendenteam. En de derde helft, vriendenteam.
0: Ik wou net zeggen, daar heb je het al.
1: Zeker, zeker. Nou, ik was eigenlijk gestopt met voetballen. Maar omdat het mijn vrienden die voetbalden nog. En die zeiden, ja, vind je het nog leuk om af en toe mee te doen? En toen is dat eigenlijk zo een beetje gegaan. En daar is ook wel het idee van de derde helft gekomen. Moet ik eerlijk zijn. Een onbekende songwriter had mij benaderd. Die ook voetbalcoach is. Toevallig. En die zei, ik heb een liedje gemaakt, de derde helft.
0: Ja.
1: En luister er eens naar. En hij bleef hangen en hij bleef doorgaan. En toen is er een beetje aan gesleuteld. En uiteindelijk het resultaat wat zo meteen...
0: Toen dacht jij bij jezelf, dat liedje, dat wil ik hebben, dat wil ik inzingen. En dat gaat mijn eerste officiële plaat worden.
1: Ja, hij bleef hangen. En toen had ik zoiets van, ja, dit moet het gewoon gaan worden. En dat is het eigenlijk geworden.
0: Hey, en Quinten, is dit nou zeg maar bij jou op de voetbalvereniging de plaat die het ook tijdens die derde helft mega goed doet?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, er is zelfs gevraagd of ik bij de laatste wedstrijd van het eerste... hem ook nog voor iedereen wil zingen tijdens de rust.
0: Okay.
1: Helaas moet ik dan ergens anders zingen. Maar wel superleuk dat je zulke reacties krijgt.
0: Ja, maar dat is wel vet. Dan had je dus gewoon op de middenstip kunnen staan.
1: Ja, dat klopt.
0: Om
1: ja.
0: Die platen ten gehore te brengen.
1: Ja, klopt. Hey,
0: en verder dan merk je dat er ook reacties komen uit andere voetbalkantines of andere sportverenigingen?
1: Ja, zeker. Nou, kijk, laat ik heel eerlijk zijn. Ik dacht... Ik stuur ook gewoon wat voetbalkantines een berichtje.
0: Ja.
1: En eigenlijk, degene die ik het allemaal heb gestuurd... waren allemaal super enthousiast. En die zeiden, joh, we gaan je binnenkort ook even bellen... want het is wel leuk nog voor de afsluiter van het seizoen. Dus ja, eigenlijk iedereen is heel positief en dat maakt het fantastisch.
0: Gewoon mega gunstig. En volgens mij zit jij er zelf ook lekker in als ik het zo een beetje zie en hoor.
1: Ja, zeker. Gaat goed. Ik mag niet klagen.
0: Jij zegt, laat maar komen.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Hey, op dit moment heb je ook nog een fulltime baan daarnaast. Is de wens er om ooit zeg maar fulltime met de microfoon door het land heen te trekken?
1: Nou, dat is gewoon... Het is voor mij maar één ding en dat is zingen. Dus als ik die keuze kan maken, dan ga ik die 100.000% maken.
0: Ja, dan hoef je daar niet eens over na te denken. Dan is het meteen, dan gaan we dat doen.
1: Zeker.
0: Hey, de plaat is vrolijk, de plaat is gezellig. En de plaat past dus ook prima bij dit jaargetijde. Liedje is overal te streamen en overal te downloaden. En nu te horen op de radio bij Unity NL. Quinten Grift, zijn eerste, de derde helft.

0: Laten we vergeten van Xerxes. En daar was die, de allereerste van Quinten Grift. En die heet De Derde Helft. Jouw eerste Nederlandstalige plaat.
1: Ja, fantastisch.
0: Hoe trots ben jij en hoe trots zijn jouw familieleden en vrienden, bekenden?
1: Nou, gigantisch trots. En ik vond het heel spannend. Omdat als jij zelf zoiets hebt van het is leuk, dan moet je het nog weg gaan geven aan de mensen die jou echt dierbaar zijn. Ja. Maar die zijn allemaal hartstikke enthousiast. Hebben het voor mij volop zitten delen. En staat in elke playlist ook van hun. Dus fantastisch.
0: Hey, er is ook een mooie videoclip van verschenen. Beetje sporten. En daarna dus die derde helft.
1: Klopt. De videoclip is opgenomen bij Café Baco. Bij mijn vrienden. Bij Nico. En ik zei tegen hem. Ik ga een liedje opnemen. De derde helft. En ik wil precies de vibe van jouw café hebben. En toen zei hij. Komt goed, vriend. We gaan het gewoon regelen.
0: Hey, helemaal super gaaf.
1: Ja, echt super.
0: En die clip die check je dan weer online, want die staat op YouTube. Hey, en heb je dan zoiets van, dit jaar moet er nog wel meer gaan komen? Ligt er iets klaar waarvan je zegt, of een ideetje waarvan je zegt, ja, dat gaan we wel uitwerken?
1: Ja, zeker. Het smaakt echt naar meer. Ik heb al wel een paar leuke ideetjes, maar dat moet ik nog even gaan uitwerken, maar... Het blijft sowieso één groot feest. Dat
0: gewoon
1: sowieso.
0: Rustig aan en uiteindelijk lekker gaan bouwen. En dat, wat moet er gebeuren binnen nu een 12 maanden, over exact een jaar in mei?
1: Kijk, dat is een goede vraag.
0: Ja. Heb je dan voor jezelf een bepaald doel voor ogen?
1: Dat vind ik echt een goede vraag. Dat in ieder geval steeds meer mensen weten wie Quinten Grift is.
0: Oké.
1: Dat lijkt me heel tof. Ja, de boekingen gaan gewoon goed, maar kan natuurlijk altijd beter. Maar ik denk gewoon meer bekendheid. Dat
0: lijkt werken aan de naamsbekendheid.
1: Precies. Ja,
0: want die boekingen, je vertelde al deze week veel optredens. Begint donderdag en het eindigt ergens zaterdag, zondag.
1: Ja, klopt. Het zijn er dit weekend weer 6. Dus
0: lekker.
1: Dat is mooi. Ja,
0: nou, bedoel, is alleen maar fijn, toch?
1: Zeker.
0: Hey, en mochten nou de luisteraars van Unity NL meer van jou, Quinten, willen weten, waar ben jij dan allemaal te vinden?
1: Ik ben te vinden op Instagram, zanger.quintengift. Zanger.quintengift op TikTok en Facebook, Quintengift.
0: Ik vond het top dat je er was vandaag.
1: Ik vond het fantastisch om hier te zijn. Dankjewel, Elmar.
0: Tot de volgende keer. Veel succes met De Derde Helft. En ik ben er morgen weer vanaf 5 uur, de middagshow van Unity NL. Met onder andere deze dame. Je hoort Kimberly Fransens.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat

0: Maassluis, bijna een kwartier vertraging. En de N210 tenslotte Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan de IJssel staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB+.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De renovatie van de monumentale huurwoningen aan de Lage Rijndijk in Leiden is klaar. Dat meldt wooncorporatie De Sleutels. De 32 sociale huurwoningen zijn opnieuw ingedeeld en energiezuinig gemaakt. De renovatie heeft 10 miljoen euro gekost. De Voorschotense politicus Kees Bremmer heeft de gouden speld van het CDA gekregen. Begin april nam hij na 24 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad. Zijn partij beloont hem voor zijn jarenlange inzet in de lokale en landelijke politiek. De onderscheiding werd uitgereikt door staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. En zwem- en waterpolovereniging ZVL 1886 bestaat 140 jaar. Het jubileum wordt natuurlijk uitgebreid gevierd, maar de club kijkt ook naar de toekomst. Daarin wil ze zich niet alleen op het gebied van sport blijven inzetten, maar ook maatschappelijk iets betekenen in Leiden. Hoe ze dat voor zich zien is te lezen op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu snel korter of zijn inmiddels al opgelost. De meeste vertragingen zien we onder andere nog op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Hoorn nog 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden ook nog 5 minuten vertraging. En de meeste oponthoud nog altijd op de A20 van Hoek-Noord naar Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, Hoefnolland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Daardoor is de rechterreis ook afgesloten en de vertraging 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, maar ook daar een kleine 10 minuten vertraging nog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: Mode.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De renovatie van de monumentale huurwoningen aan de Lage Rijndijk in Leiden is klaar. Dat meldt wooncorporatie De Sleutels. De 32 sociale huurwoningen zijn opnieuw ingedeeld en energiezuinig gemaakt. De renovatie heeft 10 miljoen euro gekost. De Voorschotense politicus Kees Bremmer heeft de gouden speld van het CDA gekregen. Begin april nam hij na 24 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad. Zijn partij beloont hem voor zijn jarenlange inzet in de lokale en landelijke politiek. De onderscheiding werd uitgereikt door staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk. En zwem- en waterpolovereniging ZVL 1886 bestaat 140 jaar. Het jubileum wordt natuurlijk uitgebreid gevierd, maar de club kijkt ook naar de toekomst. Daarin wil ze zich niet alleen op het gebied van sport blijven inzetten, maar ook maatschappelijk iets betekenen in Leiden. Hoe ze dat voor zich zien is te lezen op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en uit die bewolking kan een drupje regen vallen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen begint zonnig, in de middag gaat het regenen en de temperatuur komt niet boven de 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
2: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
4: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
2: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: week vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. En eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buijs, die nog